अर्घ चढ़ाओ प्राणी, नमन करो ओ प्राणी। अनुराधा पौडवाल जी के सुंदर सा मुखारविंद से हमने ये श्रवण की है, सूर्य नारायण जी की सुंदर सा भजन। सूर्य नारायण खुरुतन आंद सोन होत, खुरुतन आंद सोन होत, द सोन फॉम फेर सिखबार कॉम्स दागलिक्स कॉम्स dagelijks op, vervult haar taak en gaat 's avonds weer onder. Zo lijkt het wel. Ze blijft draaien en gaat onder. Net als een reiziger die zonder stoppen doorreist. Een reiziger heeft net het voorbeeld als de zon. Nieuwe ochtendstralen, mijn lieve mensen, nieuwe ochtendstralen. De stralende zon, de bloeiende bloemen, dat zijn de boodschappen van de lente. Mogen deze dag ons overvloedig geluk brengen. Dat is onze groet. Geef uzelf elke ochtend nieuwe hoop en de kracht om alles te bereiken, alle goede dingen te bereiken wat u zich voorneemt. Energie en helderheid, energie en helderheid. Ik groet u, groet Surya Narayan, en breng u elke ochtend een eerbetoon. U bent de fundament van het leven. De zon is de fundament van het leven en ik breng u telkens weer mijn eerbetoon. Surya Narayan Jiki Jai Ho.

0: ओम सुम सूर्याय नमः 108 बार 108 बार ये सूर्य मंत्र हमने नमन की है। आज इमान ये फर्द्रितख माक आज इमान ये फर्द्रितख माक फूल ये दार दा नित स्कुल्दख ओवर वांत मेंसन गोयन ओक स्टेनन ना द बोम वारान द फ्रुख्टन हेट्स सुट्स सैन। Adityaya Nama, Om Adityaya Nama, mogen elk moment van ons leven, van je leven, gezegend zijn met de zegeningen van Heer Surya Deo. आठ बजकर और एक मिनट गुजर गया है। मैं जल्दी से यहाँ विज्ञापन लगा देती हूँ। विज्ञापन के बाद आपसे हम जरूर मिलेंगे।
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736522047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Benen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte.

0: हर अपर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537324। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewust de confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.
7: Ja, het is de enige, echte Fahon Hindustani Radio die helemaal klaar staat voor u. En we zijn er ook hier voor u.

mocht het zijn dat u vandaag jarig bent. En ik denk dat iedereen vandaag die de dag mag begroeten, jarig zijn. Bij deze van harte gefeliciteerd namens onze team van Fahon Hindustani Radio.

draaien, maar gezelligheid kent geen einde, zoals u dat ook weet. Gezelligheid kent geen einde. En dan gaan we ook zo allemaal door en door en door. Ik heb gezocht, gevonden en verloren en weer opnieuw gezocht, totdat ik het weer vond. Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren en voor wie zoekt, is op een dag de cirkel rond.

तेरा साथ ना छोड़ेंगे तू फेमस क्रू। Waar je ook bent, ik zou het niet weten, niet in afstand of tijd te meten, maar ik heb je bij me, diep in mij, daarom ben je zo dichtbij. Je dosti, hum nahi chhodenge aur nahi torenge, sunenge is paar, wie reis de jikia was mee.

चल चल रे मुसाफिर और अपने ही दुनिया में रमैया धुन में चलो घूमो। Met de wind laat je zorgen wapperen, mijn lieve mensen, laat je zorgen wapperen. Een eind mee met de wind, blaas maar heel ver weg. Wat een ander van je vindt, dat moet het niet boeien. Laat je angsten vliegen, weg met wat niet op jou slaat. Als je dat laat bij een ander, is waar zelfliefde ontstaat. और इसके साथ सुनेंगे हम कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, सच है, हाँ ना?

0: अवश्य अवश्य तारीफ उस खुदा की, वो परमात्मा जो ये जहाँ बनाए है, बनाने वाला लाजवाब है, जिसने आपको और मुझे भी बनाया है, ये प्रकृति को रचे है। एक्सटीरियर फ्रूट फॉर ऑल टाइप। Blijf luisteren naar uw favoriete Faun Hindustani Radio. Wacht hoort je lage advertentie lagane ke liye. Aur har budwar ki tarah, aaj bhi Sri Pandit ji upasthit rahega. Hamko yahan se sundar sa katha sunane ke liye.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Swagat main aapko kehti hoon pyare sunne walon. हाँ, 9:02 गुजर गया है आज इस वक्त के।

ga het water niet in, was het geluid. Luidt het dringende advies, de rode vlag is gehezen bij het strand van Scheveningen, Jesamatjare 11 Meika. Langs het strand van Den Haag lag deze dagen weer volop zeeschuim. En zeeschuim, wat u dat ziet, mijn lieve mensen, het is niet gezond. Het zijn allemaal resten van het zee die het land opkomt. Jo ham gandagi samundar mein dete hai, phenkte hai, wo saaf karke aur phir se hame wapas kar dete hai. Langs de strand van Den Haag ligt deze dagen weer volop zeeschuim. En dat precies 6 jaar na het surfdrama bij Scheveningen. In 2020 kwamen 5 surfers om het

een vrouw is beroofd gisteren. Gisteren is een vrouw van 82-jarige leeftijd beroofd van een dierbare ketting met kinderskopje. Je Den Haag kisematjarhe. Een 82-jarige vrouw is een dierbare ketting kwijtgeraakt bij een straatroof. Een man heeft het sieraad brutaal van haar nek getrokken. De politie zoekt getuigen van de beroving.

Een 55-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van een straatrover die het op haar kettingen gemunt had. Hij heeft ze op klaarlichte dag van haar nek getrokken, een tweede slachtoffer. Omdat de man voor de beroving al een tijdje in de buurt was, is er duidelijk beeld.

bij de voormalige Haga Ziegenhuis aan de Sportlaan in Den Haag wordt dinsdagavond voor en tegen de komst van asielzoekers gedemonstreerd. Politieagenten houden beide groepen uit elkaar. Rond 8:30 gisteravond werd het onrustiger in de wijk. Ook is een meisje van haar fiets getrokken, brutaal. En inmiddels zijn de meeste demonstranten

मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम ना देना, नहीं ठीक नहीं है प्यार में गम ना देना किसी को, ये बहुत ही बुरी बात है। Vitaliteit, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, vitaliteit. Voel je goed, leef je best. Wat is vitaliteit? Ja, je zal uitleggen, wat is vitaliteit? Vitaliteit gaat over energie, balans en lekker in je vel zitten. Dat is vitaliteit. Kleine keuzes, grote effect. Voordelen van vitaliteit, dat zijn... meer energie, mentaal sterk, verbinding, zorg voor jouzelf. Meer energie, hoe krijg je dat? Bewegen, eet gezond en slaap goed. En mentaal sterk? Neem tijd voor jezelf en denk positief. Verbinding. Omring je met mensen die je energie geven. Zorg voor jou. Je bent de belangrijkste. Kies wat goed voelt voor jou. Aap to samajh gaye na? Kyunki aap bahut samajhdar hai. Aankhon hi aankhon mein.

0: rekken- en mobiliteitoefeningen. Veel mensen denken dat je alleen sterker wordt door hard te trainen, maar herstel speelt een net zo grote rol. Tijdens rust en slaap krijgen je spieren de kans om te herstellen en sterker te worden. Daarom is het belangrijk om voldoende te slapen, 7 tot 9 uur. Genoeg water drinken, een goede voeding binnen te krijgen zoals eiwitten en koolhydraten. Ook lichte beweging, zoals een rustige wandeling of fietsen. En wat stretching kunnen helpen om je herstel te versnellen. Kleine gewoontes maken uiteindelijk een groot verschil. Dat is een goed herstel na het sporten. समय हो गया है विज्ञापन चलाने के लिए आपके लिए
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Koevoorde heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd.
6: Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: आपको स्वागत है सुनने वालों, 10:02 गुजर गया है। यहाँ से मैं आपसे रुखसत होंगी क्योंकि और भी कार्य करना है। यहाँ तक आपने साथ दी, मेरे को भी अवसर मिला आपके सेवा करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। कहती हूँ एक शुभ दिन आप सभी को और स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार। यहाँ से सुनेंगे रिकॉर्डिंग और इस वक्त सुनेंगे आप जॉनी नंबर वन का हर हालिंग न्यूज़।

0: तो रोशिता शंकर भी आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। अगर हमारा प्रोग्राम को आपको सुनना है तो हमारा फेसबुक पे भी आप लोग सुन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम रविवार को हेराल किया जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ से हम ही कहते हैं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा न्यूज जो चलते है लाइव जो होता है मंगलवार को शाम को 6 बजे और एल्क फ्रेडक में रख ओम ससुर नमस्कार बाय बाय स्वाई स्वाई।
1: अद्वकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen- en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hemelstani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे तू मेरे आ

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-3652-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Aur ye super song hai dosto, een hit film jo ye geet Nederland mein banaye gaye hai.

0: और तेरा नाम में बसी है खुदा दोस्तों दोस्तों दोस्तों
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing. En jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat.

0: de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
3: दोस्तों मिली जुली गीत आप लोग को हम सुनाएंगे आओ सुना जाए।

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren.

0: De beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Chanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van woensdag 13 mei 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Gewapende roofoverval op appartementencomplex. 3 verdachten zijn aangehouden. Een appartementencomplex aan de Milton Kong Ontstraat in de omgeving van Gijsvleit is dinsdagavond overvallen. 4 criminelen zouden betrokken zijn geweest bij de beroving.

aan te houden in het gebied van Bridge Village. Bij de aanhoudingen werd een deel van het buitgemaakte geld teruggevonden, tot zover een bericht uit

Lokale productie versterkt voedselzekerheid binnenland. President Jennifer Simons heeft afgelopen week de training pluimveehouderij voor beginners in het Langoe-gebied daarboven Suriname geopend. Het staatshoofd benadrukte daarbij het belang van voedselzekerheid, zelfvoorziening en de versterking van lokale productie binnen de gemeenschappen in het binnenland. De training werd georganiseerd door het ministerie van Landbouw, VLT en Visserij LVV en vond plaats van 4 tot met 6 mei. Deze activiteit maakt deel uit van de landelijke pluimveetrainingen van het ministerie die gericht zijn op het vergroten van de nationale voedselproductie en het stimuleren van duurzame pluimveehouderij binnen lokale gemeenschappen. Aan de training namen 35 dorpelingen deel. Gedurende de driedaagse cursus werden de participanten intensief begeleid en onderwezen in diverse essentiële onderdelen van de pluimveehouderij. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere huisvesting, voeding, verzorging, anatomie van pluimvee en basisadministratie. De theoretische sessies werden verzorgd door trainers van het directoraat Veeteelt. Om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle deelnemers, trad een aangewezen dorpeling op als tolk bij het verduidelijken van verschillende onderwerpen en vaktermen. Met deze trainingen onderstreept het ministerie het belang van kennisoverdracht en capaciteitsversterking binnen de agrarische sector. LVV benadrukt dat de verdere ontwikkeling van de veeteeltsector nationaal van groot belang is. De versnelde ontwikkeling van de veeteelt is geen keuze meer, maar noodzaak. In een wereld waarin voedselprijzen stijgen en importafhankelijkheid risico's met zich meebrengt, moet er geïnvesteerd worden in eigen productiecapaciteit. Door gerichte ondersteuning, innovatie en kennisoverdracht wil LVV kwekers in staat stellen efficiënter, duurzamer en winstgevender te produceren. De training werd op feestelijke wijze afgesloten. Als blijk van waardering voerden de dorpelingen op de laatste trainingsdag een traditionele sikiti-dans uit voor de aanwezigen en trainers. Het ministerie spreekt zijn dank uit aan alle participanten, trainers en lokale gemeenschappartners die hebben bijgedragen aan het succes van deze training en blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van de landbouw en veeteeltsector in Suriname. Tot zover een bericht uit Staarnieuws.

Ryan Abrahams officieel benoemd bij TAS, maar functie gaat naar Scheek. Er is commotie ontstaan rond de functie van president-commissaris bij de telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, TAS. Hoewel Ryan Abrahams eerder officieel per ministeriële beschikking was benoemd tot president-commissaris van de Raad van Commissarissen van TAS, is inmiddels Emmanuel Scheek in die functie benoemd, zonder het bekend is gemaakt of de eerdere beschikking formeel is ingetrokken. Uit de ministeriële beschikking van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme blijkt dat Abrahams met ingang van 5 februari 2026 werd benoemd tot president-commissaris van TAS. In dezelfde beschikking staat vermeld dat de toenmalige president-commissaris Donaghy Malone per die datum eervol werd ontslagen onder dankzegging voor bewezen diensten. De beschikking vermeldt tevens de samenstelling van de Raad van Commissarissen, waarin Ryan Abrahams als president

commissaris had opgenomen. De ontwikkelingen hebben tot vraag geleid, mede omdat Ramon Abrahams, de vader van Ryan, tevens ondervoorzitter van de NDP, 2 weken geleden officieel is benoemd tot staatsadviseur. Ramon Abrahams heeft publiekelijk verklaard dat hij niet betrokken is geweest bij de samenstelling van de huidige coalitie. Hij is sinds 2 weken pas weer in beeld. Star News verneemt dat president Jennifer Simons vandaag een onderhoud heeft met Ryan Abrahams. Wat tijdens dat gesprek besproken zal worden, is vooralsnog niet bekend. De benoeming van Emmanuel Sheikh en de status van de eerdere beschikking rond Ryan Abrahams hebben inmiddels geleid tot speculaties binnen politieke kringen. Tot nu toe is er geen officiële toelichting gegeven over de wijziging binnen de Raad van Commissarissen van DAS. Tot zover. Maar is dus daar nu mijn commentaar hierbij is. Ja, same old shit. Zo vader, zo zoon, family and friends beleid. Zou het toch mee ophouden? Ze zouden mee ophouden, zelfs aan Tokkie beschuldigd van family and friends. Wat gebeurt er hier? Ryan Abrahams, de zoon van Ramon Abrahams, de ondervoorzitter van NDP, wordt benoemd tot commissaris bij DAS. De Telecommunication Autoriteit Suriname. Is toch friends and family? Nou, mevrouw Simons, u had beloofd clean government te brengen. Hiervan is er niks, klopt niks. En ik had het verwacht, want u en Abrahams zijn op tweespalt. En ik neem aan, u heeft zelf gezegd dat toen u voor het overlijden van Boutsen, toen hij op de vlucht was, de moordenaar de tot 20 jaar veroordelen en inmiddels op de vlucht overleden moordenaar Develano Boutsen, toen u hem op de vlucht heeft ontmoet, heeft u met hem gesproken. U heeft criminele activiteit verricht, want u wist dat hij op de vlucht was. U heeft de autoriteiten nooit op de hoogte gesteld terwijl hij lid was van de DNA. En ik neem aan dat u met hem heeft gesproken en heeft afgesproken. U wordt president van Suriname en Abrahams wordt vicevoorzitter van NDP. Want als u president wordt, dan heeft u geen tijd om het voorzitterschap van de NDP te bekleden. Dan zal Abrahams automatisch het voorzitterschap van de NDP, dus haakjes, moeten bekleden. Want u bent zogenaamd president en u wilt geen president en voorzitter van de NDP tegelijk zijn. Maar wat gebeurt er? Abraham komt gewoon, hij was niet in beeld, maar ook zijn zoon wordt wel benoemd. Zijn zoon Ryan wordt benoemd tot commissaris, president-commissaris notabene bij de TAS. Hey, Napoor, broekoe weer broekoe. Hey, Simons, ga, nou ik zal niet zeggen, maar ga iemand anders voor de gek houden. Oh, blijf niet het Surinaamse volk voor de gek houden, Simons. Tot zover een bericht uit Star News voorzien van mijn commentaar.

haar meester terug in DNA na ziekenhuisopname wegens chikungunya. Fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée, Rabin Parmisser, is hersteld nadat hij onlangs in het ziekenhuis was opgenomen. Tijdens de vergadering van dinsdag werd hij welkom geheten door DNA-voorzitter Ashwin Adin en verschillende fractieleiders. Adin sprak zijn blijdschap uit over de terugkeer van Parmisser in het parlement. We zijn nogmaals blij dat u hier in ons midden bent, zei hij. Parmisser bedankte in zijn reactie de vele mensen die hem tijdens de ziekte steun hebben betuigd. Hij, Parmisser, sprak over de vele goede wensen, bezoeken in het ziekenhuis en het snelle optreden van wijzigen in DNA, waardoor hij tijdig medische hulp kreeg. Volgens Parmisser heeft hij dinsdag officieel bevestigd gekregen dat hij chikungunya heeft gehad. Het is dankzij het attente optreden dat ik weer hier mag staan, zei hij. De NDP-fractieleider sprak ook zijn dank uit aan het personeel van het academisch ziekenhuis. Hij stond daarbij stil bij de dag van de verpleging en prees de inzet van verpleegkundigen en andere medewerkers die volgens Parmisser onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. Ik voel me gezegend door alle aandacht, behandeling en de liefde die ik van jullie allemaal heb ontvangen, stelde Parmisser tot zover een bericht uit Star News.

religieuze organisatie krijgen grondpapieren voor sociale projecten. De regering is gestart met de uitreiking van de grondbeschikkingen aan religieuze organisaties voor maatschappelijke projecten zoals opvanghuizen, kinderthuizen en begraafplaatsen. Senator Darm ontving dinsdag als eerste officieel haar grondpapieren uit handen van president Jennifer Simons op het kabinet van de president. Voorzitter Sherwin Kumar Ramsudit laat optekenen via de communicatiedienst Suriname dat de beschikking een belangrijke doorbraak voor de organisatie is die al geruime tijd wachtte op goedkeuring om haar plannen uit te voeren. In één woord, prachtig, beter kan het niet, zegt Ramsudit. Volgens hem zorgde het uitblijven van de beschikking lange tijd voor stagnatie binnen de organisatie. Met de officiële overdag kunnen de geplande projecten nu verder worden uitgewerkt. Senaten daarom willen op het terrein onder meer een opleidingsinstituut, een opvanghuis voor senioren en een polykliniek realiseren waar medische controles en bloedonderzoeken kunnen plaatsvinden. De voorzitter benadrukte dat de organisatie al anderhalf tot twee jaar bezig was met het traject. Ramsudit sprak namens het bestuur zijn dank uit aan president Simons en aan Hanisha Jayaram, die volgens hem een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand brengen van de gesprekken. Volgens hem moeten de geplande voorzieningen uiteindelijk bijdragen aan een breder maatschappelijk zorgproject. Hij gaf aan dat het bestuur zich de komende periode zal richten op de verdere uitwerking van de plannen. President Simons heeft volgens Ramsudit aangegeven dat samen met de betrokken ministeries en verantwoordelijke instanties zal worden gewerkt aan de verdere afronding van het traject. Tot zover een bericht uit

Alliantie eist Surinaamse regie over slavernij hersteld. Zonder zelfbeschikking geen geloofwaardig proces. Een brede internationale alliantie van Afro-Surinaamse en inheemse organisaties en personen uit Suriname en Nederland heeft president Jennifer Simons opgeroepen ervoor te zorgen dat Suriname zelf de regie houdt over het herstelproces rond het Nederlandse slavernijverleden. Volgens de alliantie kan van werkelijk herstel geen sprake zijn als de besluitvorming en controle buiten Suriname plaatsvinden. In een gezamenlijke brief spreken de organisaties hun zorgen uit over de opzet van het Nederlandse bewustwordingsfonds, waarin in totaal 200 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor initiatieven rond erkenning, bewustwording en herstel naar de slavernij. Het fonds is bedoeld voor projecten in Europees Nederland, de Caribische delen van het Koninkrijk en Suriname. Een deel van het budget is bestemd voor overheidsbeleid, waaronder onderzoek, onderwijs, musea en cultureel erfgoed. Daarnaast is een deel gereserveerd voor maatschappelijke en burgerinitiatieven. Volgens de alliantie dreigt de besluitvorming over de besteding van de middelen echter grotendeels buiten Suriname plaats te vinden. De organisaties wijzen op plannen waarbij Nederlandse structuren en instellingen zouden bepalen welke projecten in aanmerking komen voor financiering. De ondertekenaars vinden dat deze aanpak niet past binnen de uitgangspunten van een rechtvaardig herstelproces. Volgens hen moeten Afro-Surinaamse en inheemse gemeenschappen niet slechts betrokken worden, maar daadwerkelijke zeggenschap krijgen over de wijze waarop de middelen worden ingezet. Herstel moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, autonomie en zelfbeschikking, stellen de organisaties. Daarom pleit de alliantie voor de oprichting van een onafhankelijk en transparant ontwikkelingsfonds in Suriname zelf onder Surinaamse regie. Volgens de initiatiefnemers moet Suriname als soevereine staat zelf richting geven aan het herstelproces en de besteding van de middelen. De alliantie benadrukt daarbij dat ze zich constructief opstelt en bereid is als partner van de Surinaamse staat op te treden. De oproep krijgt extra gewicht doordat zij gedragen wordt door organisaties en personen uit zowel Suriname als de diaspora in Nederland. De inhoud van de brief wordt bovendien ondersteund door het Nationaal Reparatieplatform dat de uitgangspunten en zorgen van de betrokken gemeenschappen onderschrijft. Volgens de initiatiefnemers is het onderwerp actueler geworden nu de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 maart met ruime meerderheid heeft vastgesteld dat de transatlantische slavernij de ergste misdaad tegen menselijkheid is geweest. De alliantie stelt dat internationale erkenning nu gevolgd moet worden door concrete en eerlijke maatregelen. De brief aan de Surinaamse president wordt daarom omschreven als een oproep aan zowel Suriname als Nederland om herstel niet alleen symbolisch, maar ook structureel en gelijkwaardig vorm te geven. De centrale boodschap van de alliantie luidt dan ook: zonder Suriname, Surinaams regie geen echt herstel. De ondertekenaars zijn Stichting Beheer en Rehabilitatie, meester J.C. Bronsplein, de heer M. van der Kust, voorzitter. Stichting Afetigadri, de heer H. Proeven, voorzitter. Stichting Fetti Fouwini, mevrouw Cortensia Sumter, Gemert. Rastafarian Federatie Suriname, Rasdolu, voorzitter. Stichting Nationale Reparatieplatform, Armand Sunder, voorzitter. Elvira Waterberg, commissaris. Stichting Winawi Fuwanati, kapitein Charles Avanya, voorzitter. Comité 30 juni 1 juli Paramaribo en omstreken, de heer R. Overman, voorzitter. Stichting Nazaten de Vlucht Nunes, Stichting NVN, de heer I.E. de Vlucht, voorzitter. IFAIA Roots Foundation, de heer M. Freddy, voorzitter. Grow and Finance, mevrouw Saskia Contino, voorzitter. Stichting Delmar Ripe, de heer M.E. de Vlucht, bestuurslid. Boni International, de heer H. Jeffrey, voorzitter. SOS Nederland, SOS Nederland Suriname, de heer G. Wijngaard, founder. Stichting
Afrika, Spora, Suriname, Nederland, de heer P. Richelieu, voorzitter. Federatie Afro-Diaspora Netwerk, de heer L. Elewin, voorzitter. Stichting Wajet Netjet Nechbet, de heer R. Spalburg, voorzitter. Stichting Respect en Help, de heer G. Magnak, voorzitter. Stichting Truel SC, mevrouw E. Sandy, secretaris. Maron Platform NL, mevrouw H. Vrede, voorzitter. Mevrouw Jacinta Vigeland-Zoon en de heer Pet Sankova. Tot zover een bericht.

Het volgende nieuws luidt: wurggreep van Mamjo-regeringen. Na suiker, bauxiet, goud en offshore olie geen ontwikkeling. Suriname is in de wurggreep van Mamjo-regeringen in een hernieuwd koloniaal systeem. Na suiker, bauxiet en goud kunnen we met de volgende Mamjo-regering ook met offshore olie-inkomsten elke vorm van ontwikkeling vergeten. Bij gebrek aan de ontwikkelingsvisie verkavelen kapitaalkrachtige coalitiepartijen de diepgezonken overheid en staatsbedrijven steeds verder en blijft de politiek verslaafd aan de grijpstuiver en de grondstoffenvloek die buitenlandse multinationals en Surinaamse bondgenoten achterlaten naar de export van onze mineralen. De enige stem die de kiezer nog heeft, domweg het ingevulde stembiljet in de stembus doen, blanco stemmen of het in de prullenbak deponeren en actie voeren. Een Mamjo-regering is simpelweg een mislukte lappendeken waarbij de verschillende politieke partijen binnen een kleurrijke regeringscoalitie geen geheel vormen. Net als de vorige regeringscoalitie is ook de huidige regering een mislukte lappendeken van politieke partijen. Het zorgwekkende is dat politieke partijen sinds de grondwet 1987 steeds meer macht verwierven, terwijl zij van alle instituties binnen de democratie het minste vertrouwen genieten in de samenleving. Erger nog, na 1987 is het vertrouwen in partijen tot bijna nul gedaald. Intussen hebben zij hun macht verder vergroot met de wet op politieke organisaties 1988, de terugroepwet 2005 en de wet die pre-electorale combinaties verbiedt van 2024. Hierdoor kunnen de grote politieke partijen samen met hun financiële belangengroepen meer controle over coalitievorming, terwijl kleinere partijen met meer interne democratie steeds minder kansen krijgen binnen het politieke systeem. Het publiek wordt regelmatig geconfronteerd met schandalen binnen de staat en staatsbedrijven die na lappendekenoplossingen door pseudodeskundigen en politici weer met een sisser aflopen. Opvallend zijn recente schandalen binnen staatsbedrijven die zich vooral afspelen in de landbouw, bosbouw en transportsectoren. De huidige coalitie worstelt met bergen conflicten die doorgaans een erfenis zijn van voorgaande regeringen. Ook binnen deze regering zijn er eindeloze conflicten en diefstallen dwars door oppositiepartijen en coalitiepartners heen. Het betreft door Mamjo politieke verkaveling benoemde onbekwame leidinggevenden, gekenmerkt door corruptie, misleiding en mismanagement. Er zijn drie kanten aan de Mamjo-vloek binnen staatsbedrijven. Ten eerste is dit de erfenis van de reeds voor de onafhankelijkheid mislukte strategie van staatsbedrijven en joint ventures met multinationals. Anno 2026 zijn er meer dan 150 veelal leeggeroofde en verlieslatende staatsbedrijven. Ten tweede worden de meeste problemen niet opgelost en lopen deze met een sisser af vanwege kort politiek leidsbehoud en of economische belangen. Ten derde bevestigen de schandalen de wurggreep van visieloze Mamjo-regeringen die steeds bergen problemen achterlaten waarmee de volgende Mamjo-regering verder blijft modderen. Het politieke systeem herbergt een erfenis van diefstal en mismanagement waarbij micromanagement en lapwerk de verworden overheidsstructuren met staatsbedrijven overeind houden. Illustratief is de SLM, waar decennia lange chaos, mismanagement en financiële schandalen experiment zonder duurzaam fundament in de lucht houden. De naar boven gekomen schandalen vormen slechts het topje van de ijsberg binnen een falend Mamjo-politiek systeem dat zichzelf in stand houdt, ongeacht oppositie of coalitiebanken in DNA. Immers, de kern van een Mamjo-regering is het verkavelen van de centrale overheid, ministeries, directoraten, buitenlandse posten, etc. en staatsbedrijven doorgaans bemenst met ondeskundige partijgenoten en politieke gelukzoekers. Anti-ontwikkeling en blijvende ongelijkheid vormen de prijs voor het hardnekkig vasthouden aan een koloniaal recept en mijnbouw als
beleidsspeerpunt van alle MAMIO-regeringen. Het enerzijds op de lange baan schuiven en collectieve rechten en anderzijds het volgens neocoloniaal recept faciliteren van multinationals werkt conflicten met inheemsen en Marons in de hand. De bij wet gegeven buitensporige macht aan politieke partijen, gecombineerd met hun verwevenheid met illegaliteit, mislukte staatsbedrijven en economische belangen, belemmert elke vorm van werkbare coalities en ontwikkeling. Integere regeringsleiders raken de draad kwijt en neigen steeds meer te vervallen in micromanagement binnen een veretterd nieuw koloniaal politiek systeem. Om ontwikkeling te kunnen bereiken, is er geen andere weg. Het politieke systeem moet op de schop via gerichte buitenparlementaire pressie. Aldus een ingezonden stuk in staan nieuws van de hand van Jack Menke. Tot zover dit bericht.

VPRO rouwt om overlijden van hoofdbestuurslid Marlon Hoogdorp. De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, heeft met diepe droefheid kennis genomen van het overlijden van haar hoofdbestuurslid Marlon Hoogdorp. Hoogdorp overleed maandagavond op 59-jarige leeftijd nadat hij 2 weken in het ziekenhuis was opgenomen. Volgens de partij heeft Hoogdorp zich in de afgelopen periode op bijzondere wijze ingezet voor zowel de PRO, de PRO, als de ontwikkeling van Suriname. Eind 2024 sloot hij zich aan bij de partij, waarvan hij zich al sinds de oprichting betrokken voelde vanwege de idealen van recht en ontwikkeling die volgens hem aansloten bij zijn eigen visie voor het land. Later trad hij toe tot het hoofdbestuur. Als hoofdbestuurslid leverde Hoogdorp een belangrijke bijdrage in de aanloop naar de verkiezingen van 2025. Hij stond ook op de kandidatenlijst van de combinatie A20 Doe PRO. Binnen de partij werd hij gewaardeerd om zijn deskundigheid op het gebied van communicatie en media, evenals zijn sociale en behulpzame karakter. De PRO, de PRO, omschrijft Hoogdorp als een warme, betrokken en gedreven persoonlijkheid die zich graag blijvend willen inzetten voor Suriname. Hij was voorgedragen voor een functie op de Surinaamse ambassade in Parijs en daarvoor reeds verschillende opleidingen gevolgd. De partij spreekt haar dank uit voor zijn inzet en bijdrage aan de samenleving en wenst zijn familie, vrienden en naasten veel sterkte toe bij dit verlies. Ook wij van Radio Vahon wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Tot zover een bericht uit Star News.

president-commissaris Scheek ziet grote uitdagingen bij DAS. Nou, er schijnt een dubbele president-commissaris te zijn, want de zoon van Abrahams, Ryan Abrahams, is ook president-commissaris. Dus hoe dit in elkaar zit, weet ik niet. Maar president-commissaris Scheek blijft commissaris bij DAS. Er is veel werk aan de winkel. Maar ik ben er zeker van dat als wij de koppen bij elkaar steken en het nationaal belang voorop stellen, wij eruit komen. Met die woorden reageerde Emmanuel Scheek maandag op zijn benoeming tot president-commissaris van de telecommunicatieautoriteit Suriname, de DAS. De benoeming vond plaats tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van DAS op het kabinet van de president. Minister Raymond Lamsveld van Transport, Communicatie en Toerisme verrichtte de installatie namens president Jennifer Simons, die verhinderd was. Lamsveld benadrukt dat DAS een belangrijke toezichthoudende rol vervult binnen de telecommunicatiesector. Volgens Lamsveld behoort de autoriteit samen met Telesuur tot de strategische telecommunicatie-instituten van de overheid. DAS moet toezicht houden op Telesuur en alle andere telecommunicatiebedrijven in Suriname. Daarnaast verwacht de regering dat DAS, telecommunicatieautoriteit Suriname, een belangrijke bijdrage levert aan de voorbereiding van de nieuwe wet elektronische communicatie, meldt de communicatiedienst Suriname. Volgens Lamsveld moet de autoriteit helpen bij het ontwikkelen van wetgeving en voorschriften die inspelen op de snelle technologische ontwikkelingen binnen de sector. Scheek gaf aan dat hij de functie niet lichtvaardig heeft aanvaard. Volgens hem zal de komende periode gebruikt worden om samen met de Raad afspraken te maken en prioriteiten te stellen. De bedoeling is dat op mijn wijze mijn bijdrage levert en we zien wat de ontwikkelingen brengen. Aldus de nieuwe president-commissaris. Het bericht gaat verder. Even kijken wat het bericht verder zegt. Hij Scheek wees erop dat hij reeds bekend is met enkele leden van de raad en eerder met hen heeft samengewerkt. Scheek spreekt de verwachting uit dat de samenwerking zal bijdragen aan een verder versterking van DAS als onafhankelijke autoriteit binnen de telecommunicatiesector. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking zodat wij goede resultaten neerzetten en DAS inderdaad het beeld heeft van de autoriteit die zij behoort te zijn, zegt Scheek. Dit was een bericht in Staarnieuws en mijn vraag is, wil de enige echte president-commissaris van DAS opstaan, zodat we weten wie hij is. Een oproep van mij aan Surinaamse autoriteiten, wil de enige echte president-commissaris van DAS opstaan. Of Raymond Abrahams, de zoon van Ramon Abrahams, ondervoorzitter van NDP, of de heer Scheek.

directeur melkcentrale vrij, maar blijft verdachte in corruptiezaak. De voormalige directeur van de melkcentrale NVMCP, Deokumar Sitaram, is maandag op vrije voeten gesteld. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De vrijstelling volgt nadat het laatste bevel tot bewaring van de rechtercommissaris is verlopen. De ex-directeur werd eerder samen met de onderdirecteur en de president-commissaris aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden binnen het staatsbedrijf. De drie worden verdacht van onder meer verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschriften en overtreding van de anticorruptiewet. Hoewel de voormalige directeur nu vrij is, blijft hij verdachte in de zaak. Het onderzoek is nog in volle gang. Het gerechtelijk vooronderzoek, het GVO, onder leiding van de rechtercommissaris, wordt voortgezet. In deze fase wordt verder onderzocht wat er precies is gebeurd en in hoeverre de verdachten betrokken zijn. Pas na afronding van dit vooronderzoek beslist het Openbaar Ministerie of de zaak voor de rechter komt of niet. Tot zover een bericht uit Staarnieuws.

Biden zegt regering moet duidelijke plannen in DNA presenteren over aanpak wateroverlast. Volgens VAP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin moet de regering duidelijke plannen in de Nationale Assemblée DNA presenteren over de aanpak van het wateroverlastprobleem veroorzaakt door aanhoudende hevige regenval. De politicus heeft daarom weinig aan persoonlijke oriëntatie van OERO-minister Steven Tsang aangetroffen gebieden. Wanneer we zien dat Saramaka-kanaal en Tulifo-kanaal op dit moment helemaal begroeid zijn, terwijl deze moeten zorgen voor de ontwatering van grote gebieden. Ook sluizen worden niet optimaal bediend terwijl het noodlijdend is. Dan vragen wij wel welke aandacht de regering geeft. En er dient beleid te komen. Landbouwgronden en mensen kunnen hun huizen zijn ondergelopen. Kaimannen zoeken op dit ogenblik vissen in mensen hun huizen, zei Gayadin dinsdag in de Nationale Assemblée. De regering heeft maandag een crisiscommissie ingesteld om de toenemende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramaka en andere delen van Suriname aan te pakken. Parlementariër Mahinder Jogi vroeg extra aandacht voor onder water gelopen landbouwgebieden en wilde van de regering weten wat deze commissie precies gaat doen. Hoeveel geld er is uitgetrokken als compensatie voor boeren en hoe de betalingen zullen plaatsvinden. Wij vragen van de regering om een registratiemeldpunt in te stellen waar alle boeren en anderen die schade hebben geleden zich kunnen aanmelden. Daar kan er dan ook een goede taxatie worden gemaakt van de geleden schade. Bij haar aantreden heeft de president gezegd dat de agrarische sector prioriteit zal hebben in haar beleid. Ik vraag de president onmiddellijk geld vrij te maken om de geleden schade van boeren te compenseren, stelde Jogi. Tegelijkertijd noemde de VAP'er de situatie van de Van 't Hogerstraat en de Oost-Westverbinding een situatie van falend beleid. De fractieleider, PL-fractieleider Bronte Somahario, memoreerde het parlement erop dat bepaalde mensen zijn vergeten dat burgers ooit door het ministerie van Openbare Werken werden gestraft in plaats van geholpen. Somahario verwees naar de vorige minister Riyad Nur Mohamed en stelde dat die miljoenen toen heeft ontvangen van aan grens. Zoveel geld was er dat er aan een partijgenoot 7 miljoen kon worden geschonken. Maar het volk heeft geen zin in verwijten. Het volk wil oplossingen hebben. Laat dit moment dan niet zijn wie het hardste schreeuwt of wie meer dan 40 jaar van de 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het ministerie van Openbare Werken heeft gehad. Laat dit een moment zijn dat de regering, parlement en deskundigen bij elkaar komen om daadwerkelijk een plan te maken. Aldus Somahario. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Bloedeman, even kijken. Nabestaanden onvoldoende beschermd bij grafruiming door verouderde wet uit 1959. De Surinaamse regels voor het ruimen van graven zijn sterk verouderd en bieden nabestaanden onvoldoende duidelijkheid en bescherming. Dat blijkt uit onderzoek van AGA Alimunadi, onderinspecteur van politie en coördinator interne beveiliging bij het Openbaar Ministerie Suriname. Alimunadi, die op 28 februari 2026 afstudeerde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, onderzocht hoe grafruiming in Suriname juridisch en praktisch verloopt. Daarbij keek hij ook naar de invloed van religieuze en culturele opvattingen over grafrust, meldt de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie. Bericht gaat verder, even kijken. Het bericht luidt verder. Het Openbaar Ministerie. Ja. Volgens de begrafeniswet 1959 mogen graven pas na een minimaal termijn van 20 jaar worden geruimd. Die regel moet ruimtegebrek op begraafplaatsen tegengaan. In de praktijk blijkt de wet echter onvoldoende aan te sluiten op de verschillende soorten begraafplaatsen in Suriname waar eigen gebruiken, regels en religieuze opvattingen gelden. Vooral de uitvoering van de grafruiming schiet volgens het onderzoek tekort. Zo is vaak niet duidelijk wanneer en op welke manier nabestaanden worden geïnformeerd, hoe grafrechten worden vastgelegd en welke stappen precies worden gevolgd voordat de graf wordt geruimd. Ook ontbreekt een duidelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een ruimingsbesluit. Daardoor kunnen nabestaanden in onzekerheid terechtkomen en is er vervolgens het onderzoekrisico op ongelijke behandeling. De wet geeft wel de bevoegdheid om graven te ruimen, maar bevat te weinig concrete waarborgen om dat zorgvuldig, transparant en uniform te doen. Ook de toezichthoudende rol van het Openbaar Ministerie blijkt in de praktijk beperkt. Hoewel het OM Openbaar Ministerie volgens de wet toezicht houdt op voorgenomen grafruimingen, ontbreken duidelijke toetsings- en handhavingsbevoegdheden. Daardoor blijft het toezicht vooral reactief. Alimunadi concludeert dat een integrale herziening van de begrafeniswet 1959 noodzakelijk is. Volgens hem, Alimunadi, moeten er duidelijke regels komen voor communicatie met nabestaanden, registratie van grafrechten, toezicht en rechtsbescherming. In zijn onderzoek van Alimunadi dus heeft hij daarvoor ook een concreet wetsvoorstel uitgewerkt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

tiener belandt in ziekenhuis na eten van Oreo's met drugs. Twee scholieren aangehouden. Een 17-jarig meisje is in Suriname onwel geworden nadat zij Oreo-koekjes had gegeten waarin marihuana was verwerkt. De politie vermoedt dat de koekjes zogenoemde edibles onder scholieren werden verkocht of toegediend. Volgens het Korps Politie Suriname deed het slachtoffer AF op donderdag 7 mei samen met haar moeder aangifte bij politiebureau Livorno. Het meisje had de dag na haar mondeling examen samen met drie medescholieren iets gegeten. Eerder hadden de jongeren via TikTok een video gezien waarin een echtpaar koekjes met drugs at en daardoor high werden. Een van de scholieren, de 16-jarige RS, zou vervolgens hebben gevraagd of de anderen zulke koekjes wilden proberen. Hij verwees daarbij naar de 15-jarige AE die de koekjes volgens hem verkocht. De groep ging daarna naar een eetgelegenheid waar de koekjes werden genuttigd. Het slachtoffer zou het grootste deel van de koekjes hebben gegeten. Kort daarna werd zij duizelig en onwel. De vader van RS, die buiten stond om de jongeren op te halen, merkte de situatie op en bracht het meisje naar huis. Thuis zag haar moeder dat haar dochter kortademig was, hartkloppingen had, afwijkend gedrag vertoonde en zelfs haar kleren uittrok. Ze ging direct met haar dochter naar de politie. Het slachtoffer werd daarna met een visum verwezen naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Uit medisch onderzoek bleek dat er marihuana in het bloed van de tiener zat. Zij werd ter observatie opgenomen. Tijdens het verder onderzoek zijn AE en RS op maandag 11 mei door de politie van Livorno aangehouden en overgebracht naar het bureau. In de woning van AE werden nog drie koekjes aangetroffen. De politie vermoedt dat hij de koekjes maakte en verkocht. Ook is gebleken dat RS de koekjes eerder had gekocht. Na overleg van het Openbaar Ministerie zijn beide minderjarige verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie waarschuwt ouders, verzorgers en jongeren nadrukkelijk voor edibles, omdat wat op sociale media als een onschuldige trend lijkt, ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van jongeren. Tot zover

dan gaan we nu naar het laatste bericht. De valutekoersen van de centrale bank. Ja, ze zijn binnen 13 mei, woensdag 13 mei 2026. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 36,895 SAD voor terug. Dus de Charwan Yankee dollar kon aan mama banje voor zijn lang, dan je Chisi 36,895 SAD voor terug. Als je een US dollar wilt kopen, moet je 37,493 SAD neertellen. Als je een US dollar wilt kopen, moet je 37,493 SAD neertellen. Als je euro verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 43,240 SAD voor terug. Als je euro verkoopt, dus inlevert bij de centrale bank van Suriname, krijg je de 43,240 SAD voor terug. Als je euro wil kopen, moet je 44,124 SAD voor neertellen. Een euro kopen moet je 44,124 SAD voor neertellen. Anders gezegd, makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen bij 100 Yankee dollar, moet je 3749,30 SAD neertellen. 100 US dollars kopen moet je 3749,30 SAD neertellen. 100 euro kopen moet je 4412,40 SAD neertellen. 100 euro kopen moet je 4412,40 SAD neertellen. Dat waren de valutakoersen. En een uitsmijter, weer een boot met een virus. Honderden opvarenden van de cruiseschip. Honderden opvarenden van de cruiseschip bij Bordeaux in quarantaine na uitbraak norovirus. Voor de kust van Bordeaux in Frankrijk zijn honderden opvarenden van een cruiseschip in quarantaine geplaatst. Een passagier is overleden, vermoedelijk aan het norovirus. Zo'n 50 anderen hebben symptomen van het besmettelijke virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn meer dan 1700 mensen aan boord van het cruiseschip van de Ambassador Line. 1233 van hen zijn passagiers, van wie de meesten uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen. Het schip was onderweg van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje en kwam dinsdag aan in Bordeaux voor een tussenstop. Het norovirus is een stuk minder ernstig dan het hantavirus, dan dat eerder uitbrak op een ander cruiseschip. Het is ook veel minder zeldzaam. Volgens het RIVM krijgen het per jaar ongeveer 900.000 mensen het norovirus. Het is zeer zeldzaam dat mensen overlijden aan dit virus. De passagier die aan boord van het cruiseschip is overleden was 90 jaar oud. Het norovirus is volgens Gezondheidsinstituut Cianzano een virus dat diarree en braken veroorzaakt. Het is zeer besmettelijk en de belangrijkste oorzaak van buikgriep wereldwijd. Het bevindt zich in stoelgang en braaksel en kan van mens op mens overgedragen worden. De symptomen ontstaan 24 tot 48 uur na de besmetting met het virus en verdwijnen spontaan na enkele dagen. Eerder deze week werd ook op een ander cruiseschip de uitbraak van het norovirus geconstateerd. Meer dan 100 passagiers en hun bemanningsleden van de Caribbean Princess zijn ziek geworden. Weer uitbraak van virus aan boord van een boot. Maar de vorige, die Nederlandse cruiseschip, eerst dat men naar Argentinië is gegaan. Men is toen vogelplaats gaan bekijken en daar kwam men in aanraking met het Hantavirus. Dat komt doordat men trapte in uitwerpselen van ratten, muizen en men kwam met de lucht in aanraking. Deze norovirus is anders ontstaan. Tot zover een schrikbericht weer uit het Algemeen Dagblad. Tot zover de berichtgeving voor vandaag, woensdag 13 mei. Ik kreeg prachtige technische assistentie van mijn vriend Rajesh. Rajesh, bedankt. Ik zou zeggen, de zon schijnt hier. Er zijn een paar donkere wolken, maar de zon schijnt. Geniet ervan. Brassa donderdag, we meet vrijdag. Dag.

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. VahonFM.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-625-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Son eres tú. तो हम चलते हैं, हम चलते हैं, यानी कि
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अद्वकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio. Radio
0: Digitale Radio, Wagon FM.nl.
6: Dit is het Wagon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws op Wagon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Wagon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Wagon Hindustani Radio.

0: तुमको पुकारे और कन्हैया को पुकार करते हैं। अब वो है ते सनातन, हमारे यारो, हमारे दोस्तों।
1: लाइव सनातन वाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट वाहों हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमॉर्निंग, आई बेन बार्ट मेयर। Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe

0: weer boven de 20 graden uit.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Ik ben al zo lang samen met dezelfde frisdrank.
1: Ja, dosto, Indian Rum Shop abhi aapne suna.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Ja, pick a happy station, Fahon Hindustani Radio. Absoluut het programma Gito Ka Sangam.

0: Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365. Dit is Vahon Hindoestani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: Dit is Vahon Hindoestani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer.
5: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Shui. Love you all from the bottom of my heart. Aur agar zindagi ne saath diya to aane wale ravivar shaam 5 baje main hazir ho jaunga aap sabhi ke khidmat mein. Bye bye. Shui. And natuurlijk sosolobilobi and blessings to all of you and bedankt voor het luisteren. Sribi sweetie voor straks.

0: हर अपर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen nu voor de 5e dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Holst. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van woensdag 13 mei 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Gewapende roofoverval op appartementencomplex. Drie verdachten zijn aangehouden. Een appartementencomplex aan de Milton Kongontstraat in de omgeving van Gijsvleit is dinsdagavond overvallen. Vier criminelen zouden betrokken zijn geweest bij de beroving, waarbij een van de verdachten gewapend was met een vuurwapen. Volgens voorlopige informatie maakten de daders een geldbedrag van 37.500 SRI buit. Na de overval sloegen de verdachten op de vlucht in een witte bestelbus. Het slachtoffer kwam zonder lichamelijke verwondingen ervan af. Na de melding werd direct een opsporingsactie op touw gezet. De politie heeft drie verdachten aan te houden in het gebied van Bridge Village. Bij de aanhoudingen werd een deel van het buitgemaakte geld teruggevonden, tot zover een bericht uit Star News.

lokale productie versterkt voedselzekerheid binnenland. President Jennifer Simons heeft afgelopen week de training pluimveehouderij voor beginners in het Langoe-gebied daarboven Suriname geopend. Het staatshoofd benadrukte daarbij het belang van voedselzekerheid, zelfvoorziening en de versterking van lokale productie binnen de gemeenschappen in het binnenland. De training werd georganiseerd door het ministerie van Landbouw, VLT en Visserij LVV en vond plaats van 4 tot met 6 mei. Deze activiteit maakt deel uit van de landelijke pluimveetrainingen van het ministerie die gericht zijn op het vergroten van de nationale voedselproductie en het stimuleren van duurzame pluimveehouderij binnen lokale gemeenschappen. Aan de training namen 35 dorpelingen deel. Gedurende de 3-daagse cursus werden de participanten intensief begeleid en onderwezen in diverse essentiële onderdelen van de pluimveehouderij. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere huisvesting, voeding, verzorging, anatomie van pluimvee en basisadministratie. De theoretische sessies werden verzorgd door trainers van het directoraat Veeteelt. Om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle deelnemers, trad een aangewezen dorpeling op als tolk bij het verduidelijken van verschillende onderwerpen en vaktermen. Met deze trainingen onderstreept het ministerie het belang van kennisoverdracht en capaciteitsversterking binnen de agrarische sector. LVV benadrukt dat de verdere ontwikkeling van de veeteeltsector nationaal van groot belang is. De versnelde ontwikkeling van de veeteelt is geen keuze meer, maar noodzaak. In een wereld waarin voedselprijzen stijgen en importafhankelijkheid risico's met zich meebrengt, moet er geïnvesteerd worden in eigen productiecapaciteit. Door gerichte ondersteuning, innovatie en kennisoverdracht wil LVV kwekers in staat stellen efficiënter, duurzamer en winstgevender te produceren. De training werd op feestelijke wijze afgesloten. Als blijk van waardering voerden de dorpelingen op de laatste trainingsdag een traditionele Sikiti-dans uit voor de aanwezigen en trainers. Het ministerie spreekt zijn dank uit aan alle participanten, trainers en lokale gemeenschappartners die hebben bijgedragen aan het succes van deze training en blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van de landbouw en veeteelt.

Brian Abrahams officieel benoemd bij TAS, maar functie gaat naar Scheek. Er is commotie ontstaan rond de functie van president-commissaris bij de telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, TAS. Hoewel Brian Abrahams eerder officieel per ministeriële beschikking was benoemd tot president-commissaris van de Raad van Commissarissen van TAS, is inmiddels Emmanuel Scheek in die functie benoemd, zonder het bekend is gemaakt of de eerdere beschikking formeel is ingetrokken. Uit de ministeriële beschikking van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme blijkt dat Abrahams met ingang van 5 februari 2026 werd benoemd tot president-commissaris van TAS. In dezelfde beschikking staat vermeld dat de toenmalige president-commissaris Donnegie Malone per die datum eervol werd ontslagen onder dankzegging voor bewezen diensten. De beschikking vermeldt tevens de samenstelling van de Raad van Commissarissen waarin Brian Abrahams als president-commissaris was opgenomen. De ontwikkelingen hebben tot vraag geleid mede omdat Ramon Abrahams, de vader van Brian, tevens ondervoorzitter van de NDP 2 weken geleden officieel is benoemd tot staatsadviseur. Ramon Abrahams heeft publiekelijk verklaard dat hij niet betrokken is geweest bij de samenstelling van de huidige coalitie. Hij is sinds 2 weken pas weer in beeld. Staat nieuws verneemt dat president Jennifer Simons vandaag een onderhoud heeft met Brian Abrahams. Wat tijdens dat gesprek besproken zal worden, is vooralsnog niet bekend. De benoeming van Emmanuel Scheek en de status van de eerdere beschikking rond Brian Abrahams hebben inmiddels geleid tot speculaties binnen politieke kringen. Tot nu toe is er geen officiële toelichting gegeven over de wijziging binnen de Raad van Commissarissen van TAS. Tot zover. Maar is er staan nu eens mijn commentaar hierbij is. Ja. Same old shit. Zo vader, zo zoon, family and friends beleid. Zou het toch mee ophouden? Ze zouden mee ophouden, zelfs aan Tokkie beschuldigd van family and friends. Wat gebeurt er hier? Brian Abrahams, de zoon van Ramon Abrahams, de ondervoorzitter van NDP, wordt benoemd tot commissaris bij TAS, de Telecommunication Autoriteit Suriname. Is toch friends and family? Nou, mevrouw Simons, u had beloofd clean government te brengen. Hiervan is er niks, klop niks. En ik had het verwacht, want u en Abrahams zijn op tweespalt. En ik neem aan, u heeft zelf gezegd dat toen u voor het overlijden van Boutse, toen hij op de vlucht was, de moordenaar dat tot 20 jaar veroordelen en inmiddels op de vlucht overleden moordenaar deze land op Boutse, toen u hem op de vlucht heeft ontmoet, heeft u met hem gesproken. U heeft criminele activiteit verricht, want u wist dat hij op de vlucht was. U heeft de autoriteiten nooit op de hoogte gesteld terwijl u lid was van de DNA. En ik neem aan dat u met hem heeft gesproken en heeft afgesproken. U wordt president van Suriname en Abrahams wordt vicevoorzitter van NDP. Want als u president wordt, dan heeft u geen tijd om het voorzitterschap van de NDP te bekleden. Dan zal Abrahams automatisch het voorzitterschap van de NDP tussen haakjes moeten bekleden. Want u bent zogenaamd president en u kunt geen president en u wil geen president en voorzitter van NDP tegelijk zijn. Maar wat gebeurt er? Nou, Abraham Tomskruwe, hij was niet in beeld, maar op zijn zoon wordt wel benoemd. Zijn zoon, Ryan, wordt benoemd tot commissaris, president-commissaris notabene bij de TAS. Hey, Napoor, Broekoe, weer Broekoe. Hey, Simons, ga, nou ik ga niet zeggen, maar ga iemand anders voor de gek houden. Oh, blijf niet het Surinaamse volk voor de gek houden, Simons. Tot zover een bericht uit Star Nieuws voorzien van mijn commentaar.

weer terug in DNA na ziekenhuisopname wegens chikungunya. Fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée, Rabin Parmisser, is hersteld nadat hij onlangs in het ziekenhuis was opgenomen. Tijdens de vergadering van dinsdag werd hij welkom geheten door DNA-voorzitter Ashwin Adin en verschillende fractieleiders. Adin sprak zijn blijdschap uit over de terugkeer van Parmisser in het parlement. We zijn nogmaals blij dat u hier in ons midden bent, zei hij. Parmisser bedankte in zijn reactie de vele mensen die hem tijdens de ziekte steun hebben betuigd. Hij, Parmisser, sprak over de vele goede wensen, verzoeken in het ziekenhuis en het snelle optreden van wijzigen in DNA, waardoor hij tijdig medische hulp kreeg. Volgens Parmisser heeft hij dinsdag officieel bevestigd gekregen dat hij chikungunya heeft gehad. Het is dankzij het attente optreden dat ik weer hier mag staan, zei hij. De NDP-fractieleider sprak ook zijn dank uit aan het personeel van het academisch ziekenhuis. Hij stond daarbij stil bij de dag van de verpleging en prees de inzet van verpleegkundigen en andere medewerkers die volgens Parmisser onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. Ik voel me gezegend door alle aandacht, behandeling en de liefde die ik van jullie allemaal heb ontvangen.

anderhalf tot twee jaar bezig was met het traject. Ramsoudit sprak namens het bestuur zijn dank uit aan president Simons en aan Hanisha Jayaram, die volgens hem een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand brengen van de gesprekken. Volgens hem moeten de geplande voorzieningen uiteindelijk bijdragen aan een breder maatschappelijk zorgproject. Hij gaf aan dat het bestuur zich de komende periode zal richten op de verdere uitwerking van de plannen. President Simons heeft volgens Ramsoudit aangegeven dat samen met de betrokken ministeries en verantwoordelijke instanties zal worden gewerkt aan de verdere afronding van het traject. Tot zover een bericht uit Star News.

Alliantie eist Surinaamse regie over slavernijherstel. Zonder zelfbeschikking geen geloofwaardig proces. Een brede internationale alliantie van Afro-Surinaamse en inheemse organisaties en personen uit Suriname en Nederland heeft president Jennifer Simons opgeroepen ervoor te zorgen dat Suriname zelf de regie houdt over het herstelproces van het Nederlandse slavernijverleden. Volgens de alliantie kan van werkelijk herstel geen sprake zijn als de besluitvorming en controle buiten Suriname plaatsvinden. In een gezamenlijke brief spreken de organisaties hun zorgen uit over de opzet van het Nederlandse bewustwordingsfonds, waarin in totaal 200 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor initiatieven rond erkenning, bewustwording en herstel na de slavernij. Het fonds is bedoeld voor projecten in Europees Nederland, de Caribische delen van het Koninkrijk en Suriname. Een deel van het budget is bestemd voor overheidsbeleid, waaronder onderzoek, onderwijs, musea en cultureel erfgoed. Daarnaast is een deel gereserveerd voor maatschappelijke en burgerinitiatieven. Volgens de alliantie dreigt de besluitvorming over de besteding van de middelen echter grotendeels buiten Suriname plaats te vinden. De organisaties wijzen op plannen waarbij Nederlandse structuren en instellingen zouden bepalen welke projecten in aanmerking komen voor financiering. De ondertekenaars vinden dat deze aanpak niet past binnen de uitgangspunten van een rechtvaardig herstelproces. Volgens hen moeten Afro-Surinaamse en inheemse gemeenschappen niet slechts betrokken worden, maar daadwerkelijke zeggenschap krijgen over de wijze waarop de middelen worden ingezet. Herstel moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, autonomie en zelfbeschikking, stellen de organisaties. Daarom pleit de alliantie voor de oprichting van een onafhankelijk en transparant ontwikkelingsfonds in Suriname zelf, onder Surinaamse regie. Volgens de initiatiefnemers moet Suriname als soevereine staat zelf richting geven aan het herstelproces en de besteding van de middelen. De alliantie benadrukt daarbij dat ze zich constructief opstelt en bereid is als partner van de Surinaamse staat op te treden. De oproep krijgt extra gewicht doordat zij gedragen wordt door organisaties en personen uit zowel Suriname als de diaspora in Nederland. De inhoud van de brief wordt bovendien ondersteund door het Nationaal Reparatieplatform dat de uitgangspunten en zorgen van de betrokken gemeenschappen onderschrijft. Volgens de initiatiefnemers is het onderwerp actueler geworden nu de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 maart met ruime meerderheid heeft vastgesteld dat de transatlantische slavernij de ergste misdaad tegen de menselijkheid is geweest. De alliantie stelt dat internationale erkenning nu gevolgd moet worden door concrete en eerlijke maatregelen. De brief aan de Surinaamse president wordt daarom omschreven als een oproep aan zowel Suriname als Nederland om herstel niet alleen symbolisch, maar ook structureel en gelijkwaardig vorm te geven. De centrale boodschap van de alliantie luidt dan ook: zonder Suriname, Surinaams regie geen echt herstel. De ondertekenaars zijn Stichting Beheer en Rehabilitatie, meester J.C. Bronsplein, de heer M. van der Kust, voorzitter. Stichting Afitik Gadri,

3, de heer Haproeven, voorzitter. Stichting Fitti Fuwini, mevrouw Cortensia Sumter, Hemert. Rastafarian Federatie Suriname, Rasdolu, voorzitter. Stichting Nationale Reparatieplatform, Arman Sunder, voorzitter. Elvira Waterberg, commissaris. Stichting Winawi Fuwanati, kapitein Charles Avanya, voorzitter. Comité 30 juni 1 juli Paramaribo en omstreken, de heer R. Overman, voorzitter. Stichting Nazaten de Vlucht Nunes, stichting NVN, de heer I.E. de Vlucht, voorzitter. IFAIA Roots Foundation, de heer M. Freddy, voorzitter. Grow and Finance, mevrouw Saskia Contino, voorzitter. Stichting Delmar Lipe, de heer M. E. de Vlucht, bestuurslid. Boni International, de heer H. Jeffrey, voorzitter. SOS Nederland, SOS Nederland Suriname, de heer G. U. Engaard, founder. Stichting Afrika Spora Suriname Nederland, de heer P. Richelieu, voorzitter. Federatie Afro-Diaspora Netwerk, de heer L. Ilewin, voorzitter. Stichting Wajet Netjet Nechbet, de heer R. Spalburg, voorzitter. Stichting Respect and Help, de heer G. Maknak, voorzitter. Stichting Truel SC, mevrouw E. Sandy, secretaris. Maron Platform NL, mevrouw H. Vrede, voorzitter. Mevrouw Jacinta Vigeland-Zoon en de heer Pet Sankova. Tot zover een bericht uit Star News.

Het volgende nieuws luidt: wurggreep van Mamjo-regeringen. Nazuiker, bauxiet, goud en offshore olie, geen ontwikkeling. Suriname is in de wurggreep van Mamjo-regeringen in een hernieuwd koloniaal systeem. Na suiker, bauxiet en goud kunnen we met de volgende Mamjo-regering ook met offshore olie-inkomsten elke vorm van ontwikkeling vergeten. Bij gebrek aan de ontwikkelingsvisie verkaven kapitaalkrachtige coalitiepartijen de diepgezonken overheid en staatsbedrijven steeds verder en blijft de politiek verslaafd aan de grijpstuiver en de grondstoffenvloek die buitenlandse multinationals en Surinaamse bondgenoten achterlaten naar de export van onze mineralen. De enige stem die de kiezer nog heeft, domweg het ingevulde stembiljet in de stembus doen, blanco stemmen of het in de prullenbak deponeren en actie voeren. Een Mamjo-regering is simpelweg een mislukte lappendeken waarbij de verschillende politieke partijen binnen een kleurrijke regeringscoalitie geen geheel vormen. Net als de vorige regeringscoalitie is ook de huidige regering een mislukte lappendeken van politieke partijen. Het zorgwekkende is dat politieke partijen sinds de grondwet 1987 steeds meer macht verwierven, terwijl zij van alle instituties binnen de democratie het minste vertrouwen genieten in de samenleving. Erger nog, na 1987 is het vertrouwen in partijen tot bijna nul gedaald. Intussen hebben zij hun macht verder vergroot met de wet op politieke organisaties 1988, de terugroepwet 2005 en de wet die pre-electorale combinaties verbiedt van 2024. Hierdoor kunnen de grote politieke partijen samen met hun financiële belangengroepen meer controle over coalitievorming, terwijl kleinere partijen met meer interne democratie steeds minder kansen krijgen binnen het politieke systeem. Het publiek wordt regelmatig geconfronteerd met schandalen binnen de staat en staatsbedrijven die na lappendeken oplossingen door pseudodeskundigen en politici weer met een scissor aflopen. Opvallend zijn recente schandalen binnen staatsbedrijven die zich vooral afspelen in de landbouw, bosbouw en transportsectoren. De huidige coalitie worstelt met bergen conflicten die doorgaans een erfenis zijn van voorgaande regeringen. Ook binnen deze regering zijn er eindeloze conflicten en diefstallen dwars door oppositiepartijen en coalitiepartners heen. Het betreft door Mamjo politieke verkaveling benoemde onbekwame leidinggevenden, gekenmerkt door corruptie, misleiding en mismanagement. Er zijn drie kanten aan de Mamjo-vloek binnen staatsbedrijven. Ten eerste is dit de erfenis van de reeds voor de onafhankelijkheid mislukte strategie van staatsbedrijven en joint ventures met multinationals. Anno 2026 zijn er meer dan 150 veelal leeggeroofde en verlieslatende staatsbedrijven. Ten tweede worden de meeste problemen niet opgelost en lopen deze met een sisser af voor je kort politiek leidbehoud en of economische belangen. Ten derde bevestigen de schandalen de wurggreep van visieloze Mamjo-regeringen die steeds bergen problemen achterlaten waarmee de volgende Mamjo-regering verder blijft modderen. Het politieke systeem herbergt een erfenis van diefstal en mismanagement waarbij micromanagement en lapwerk de verworden overheidsstructuren met staatsbedrijven overeind houden. Illustratief is de SLM, waar decennia lange chaos, mismanagement en financiële schandalen experiment zonder duurzaam fundament in de lucht houden. De naar boven gekomen schandalen vormen slechts het topje van de ijsberg binnen een falend Mamjo-politiek systeem dat zichzelf in stand houdt, ongeacht oppositie of coalitiebanken in DNA. Immers, de kern van een Mamjo-regering is het verkavelen van de centrale overheid, ministeries, directoraten, buitenlandse posten, etc. en staatsbedrijven doorgaans mens met ondeskundige partijgenoten en politieke gelukzoekers. Anti-ontwikkeling en blijvende ongelijkheid vormen de prijs voor het hardnekkig vasthouden aan een koloniaal recept en mijnbouw als beleid.
beleidsspeerpunt van alle MAMIO-regeringen. Het enerzijds op de lange baan schuiven en collectieve rechten en anderzijds het volgens neocoloniale recept faciliteren van multinationals werkt conflicten met inheemsen en Marons in de hand. De wet gegeven buitensporige macht aan politieke partijen, gecombineerd met hun verwevenheid met illegaliteit, mislukte staatsbedrijven en economische belangen, belemmert elke vorm van werkbare coalities en ontwikkeling. Integere regeringsleiders raken de draad kwijt en neigen steeds meer te vervallen in micromanagement binnen een veretterd nieuw koloniaal politiek systeem. Om ontwikkeling te kunnen bereiken, is er geen andere weg. Het politieke systeem moet op de schop via gerichte buitenparlementaire pressie. Aldus een ingezonden stuk in Staatsnieuws van de hand van Jack Menk. Tot zover dit bericht.

PRO rouwt om overlijden van hoofdbestuurslid Marlon Hoogdorp. De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, heeft met diepe droefheid kennis genomen van het overlijden van haar hoofdbestuurslid Marlon Hoogdorp. Hoogdorp overleed maandagavond op 59-jarige leeftijd nadat hij 2 weken in het ziekenhuis was opgenomen. Volgens de partij heeft Hoogdorp zich in de afgelopen periode op bijzondere wijze ingezet voor zowel de PRO, de PRO, als de ontwikkeling van Suriname. Eind 2024 sloot hij zich aan bij de partij, waarvan hij zich al sinds de oprichting betrokken voelde vanwege de idealen van recht en ontwikkeling die volgens hem aansloten bij zijn eigen visie voor het land. Later trad hij toe tot het hoofdbestuur. Als hoofdbestuurslid leverde Hoogdorp een belangrijke bijdrage in de aanloop naar de verkiezingen van 2025. Hij stond ook op de kandidatenlijst van de combinatie A20 Doe PRO. Binnen de partij werd hij gewaardeerd om zijn deskundigheid op het gebied van communicatie en media, evenals zijn sociale en behulpzame karakter. De PRO omschrijft Hoogdorp als een warme, betrokken en gedreven persoonlijkheid die zich graag blijvend willen inzetten voor Suriname. Hij was voorgedragen voor een functie op de Surinaamse ambassade in Parijs en daarvoor reeds verschillende opleidingen gevolgd. De partij spreekt haar dank uit voor zijn inzet en bijdrage aan de samenleving en wenst zijn familie, vrienden en naasten veel sterkte toe bij dit verlies. Ook wij van Radio Vahon wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Tot zover een bericht uit

president-commissaris Scheek ziet grote uitdagingen bij DAS. Nou, er schijnt een dubbele president-commissaris te zijn, want de zoon van Abrahams, Ryan Abrahams, is ook president-commissaris. Dus hoe dit in elkaar zit, weet ik niet. Maar president-commissaris Scheek blijft commissaris bij DAS. Er is veel werk aan de winkel. Maar ik ben er zeker van dat als wij de koppen bij elkaar steken en het nationaal belang voorop stellen, wij eruit komen. Met die woorden reageerde Emmanuel Scheek maandag op zijn benoeming tot president-commissaris van de telecommunicatieautoriteit Suriname, de DAS. De benoeming vond plaats tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van DAS op het kabinet van de president. Minister Raymond Lamsveld van Transport, Communicatie en Toerisme verrichtte de installatie namens president Jennifer Simons, die verhinderd was. Lamsveld benadrukt dat DAS een belangrijke toezichthoudende rol vervult binnen de telecommunicatiesector. Volgens Lamsveld behoort de autoriteit samen met Telesuur tot de strategische telecommunicatie-instituten van de overheid. DAS moet toezicht houden op Telesuur en alle andere telecommunicatiebedrijven in Suriname. Daarnaast verwacht de regering dat DAS, telecommunicatieautoriteit Suriname, een belangrijke bijdrage levert aan de voorbereiding van een nieuwe wet elektronische communicatie, meldt de communicatiedienst Suriname. Volgens Lamsveld moet de autoriteit helpen bij het ontwikkelen van wetgeving en voorschriften die inspelen op de snelle technologische ontwikkelingen binnen de sector. Scheek gaf aan dat hij de functie niet lichtvaardig heeft aanvaard. Volgens hem zal de komende periode gebruikt worden om samen met de Raad afspraken te maken en prioriteiten te stellen. De bedoeling is dat op mijn wijze mijn bijdrage levert en we zien wat de ontwikkelingen brengen. Aldus de nieuwe president-commissaris. Het bericht gaat verder. Even kijken wat het bericht verder zegt. Hij Scheek wees erop dat hij reeds bekend is met enkele leden van de Raad en eerder met hen heeft samengewerkt. Scheek spreekt de verwachting uit dat de samenwerking zal bijdragen aan een verder versterking van DAS als onafhankelijke autoriteit binnen de telecommunicatiesector. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking zodat wij goede resultaten neerzetten en DAS inderdaad het beeld heeft van de autoriteit die zij behoort te zijn, zegt Scheek. Dit was een bericht in Staarnieuws en mijn vraag is, wil de enige echte president-commissaris van DAS opstaan, zodat we weten wie hij is. Een oproep van mij aan Surinaamse autoriteiten, wil de enige echte president-commissaris van DAS opstaan. Of Raymond Abrahams, de zoon van Ramon Abrahams, onder voorzitter van NDP, of de heer Scheek. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

directeur Melkcentrale vrij, maar blijft verdachte in corruptiezaak. De voormalige directeur van de Melkcentrale NV-MCP, Deelkumar Sitaram, is maandag op vrije voeten gesteld. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De vrijstelling volgt nadat het laatste bevel tot bewaring van de rechtercommissaris is verlopen. De ex-directeur werd eerder samen met de onderdirecteur en de president-commissaris aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden binnen het staatsbedrijf. De drie worden verdacht van onder meer verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschriften en overtreding van de anticorruptiewet. Hoewel de voormalige directeur nu vrij is, blijft hij verdachte in de zaak. Het onderzoek is nog in volle gang. Het gerechtelijk vooronderzoek, het GVO, onder leiding van de rechtercommissaris, wordt voortgezet. In deze fase wordt verder onderzocht wat er precies is gebeurd en in hoeverre de verdachten betrokken zijn. Pas na afronding van dit vooronderzoek beslist het Openbaar Ministerie of de zaak voor de rechter komt.

Biden zegt regering moet duidelijke plannen in DNA presenteren over aanpak wateroverlast. Volgens VAP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin moet de regering duidelijke plannen in de Nationale Assemblée DNA presenteren over de aanpak van het wateroverlastprobleem veroorzaakt door aanhoudende hevige regenval. De politicus heeft daarom weinig aan persoonlijke oriëntatie van OERO-minister Steven Tsang aangetroffen gebieden. Wanneer we zien dat Saramaka-kanaal en Turifo-kanaal op dit moment helemaal begroeid zijn, terwijl deze moeten zorgen voor de ontwatering van grote gebieden. Ook sluizen worden niet optimaal bediend terwijl het noodlijdend is. Dan vragen wij wel welke aandacht de regering geeft. En er dient beleid te komen. Landbouwgronden en mensen kunnen hun huizen zijn ondergelopen. Kaimannen zoeken op dit ogenblik vissen in mensen hun huizen, zei Gayadin dinsdag in de Nationale Assemblée. De regering heeft maandag een crisiscommissie ingesteld om de toenemende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramaka en andere delen van Suriname aan te pakken. Parlementariër Mahinda Jogi vroeg extra aandacht voor onder water gelopen landbouwgebieden en wilde van de regering weten wat deze commissie precies gaat doen. Hoeveel geld er is uitgetrokken als compensatie voor boeren en hoe de betalingen zullen plaatsvinden. Wij vragen van de regering om een registratiemeldpunt in te stellen waar alle boeren en anderen die schade hebben geleden zich kunnen aanmelden. Daar kan er dan ook een goede taxatie worden gemaakt van de geleden schade. Bij haar aantreden heeft de president gezegd dat de agrarische sector prioriteit zal hebben in haar beleid. Ik vraag de president onmiddellijk geld vrij te maken om de geleden schade van boeren te compenseren, stelde Jogi. Tegelijkertijd noemde de VAP'er de situatie van de Van het Hogerstraat en de Oost-West-verbinding een situatie van falend beleid. De fractieleider, PL-fractieleider Bronte Sommaharjo, memoreerde het parlement erop dat bepaalde mensen zijn vergeten dat burgers ooit door het ministerie van Openbare Werken werden gestraft in plaats van geholpen. Sommaharjo verwees naar de vorige minister Riyad Nur Mohammed en stelde dat die miljoenen toen heeft ontvangen van aan grens. Zoveel geld was er dat er aan een partijgenoot 7 miljoen kon worden geschonken. Maar het volk heeft geen zin in verwijten. Het volk wil oplossingen hebben. Laat dit moment dan niet zijn wie het hardste schreeuwt of wie meer dan 40 jaar van de 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het ministerie van Openbare Werken heeft gehad. Laat dit een moment zijn dat de regering, parlement en deskundigen bij elkaar komen om daadwerkelijk een plan te maken. Aldus Sommaharjo. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

man, even kijken. Nabestaanden onvoldoende beschermd bij grafruiming door verouderde wet uit 1959. De Surinaamse regels voor het ruimen van graven zijn sterk verouderd en bieden nabestaanden onvoldoende duidelijkheid en bescherming. Dat blijkt uit onderzoek van AGA Alimunadi, onderinspecteur van politie en coördinator interne beveiliging bij het Openbaar Ministerie Suriname. Alimunadi, die op 28 februari 2026 afstudeerde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, onderzocht hoe grafruiming in Suriname juridisch en praktisch verloopt. Daarbij keek hij ook naar de invloed van religieuze en culturele opvattingen over graflust, meldt de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie. Het bericht gaat verder, even kijken. Het bericht luidt verder. Volgens de begrafeniswet 1959 mogen graven pas na een minimaal termijn van 20 jaar worden geruimd. Die regel moet ruimtegebrek op begraafplaatsen tegengaan. In de praktijk blijkt de wet echter onvoldoende aan te sluiten op de verschillende soorten begraafplaatsen in Suriname waar eigen gebruiken, regels en religieuze opvattingen gelden. Vooral de uitvoering van de grafruiming schiet volgens het onderzoek tekort. Zo is vaak niet duidelijk wanneer en op welke manier nabestaanden worden geïnformeerd, hoe grafrechten worden vastgelegd en welke stappen precies worden gevolgd voordat de graf wordt geruimd. Ook ontbreekt een duidelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een ruimingsbesluit. Daardoor kunnen nabestaanden in onzekerheid terechtkomen en is er vervolgens het onderzoeksrisico op ongelijke behandeling. De wet geeft wel de bevoegdheid om graven te ruimen, maar bevat te weinig concrete waarborgen om dat zorgvuldig, transparant en uniform te doen. Ook de toezichthoudende rol van het Openbaar Ministerie blijkt in de praktijk beperkt. Hoewel het OM, Openbaar Ministerie, volgens de wet toezicht houdt op voorgenomen grafruimingen, ontbreken duidelijke toetsings- en handhavingsbevoegdheden. Daardoor blijft het toezicht vooral reactief. Alimunadi concludeert dat een integrale herziening van de begrafeniswet 1959 noodzakelijk is. Volgens hem, Alimunadi, moeten er duidelijke regels komen voor communicatie met nabestaanden, registratie van grafrechten, toezicht en rechtsbescherming. In zijn onderzoek van Alimunadi dus heeft hij daarvoor ook een concreet wetsvoorstel af uitgewerkt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Tiener belandt in het ziekenhuis na eten van Oreos met drugs. Twee scholieren aangehouden. Een 17-jarig meisje is in Suriname onwel geworden nadat zij Oreo-koekjes had gegeten waarin marihuana was verwerkt. De politie vermoedt dat de koekjes, zogenoemde edibles, onder scholieren werden verkocht of toegediend. Volgens het Korps Politie Suriname is de slachtoffer AF op donderdag 7 mei samen met haar moeder aangifte bij politiebureau Livorno. Het meisje had de dag na haar mondeling examen samen met drie medescholieren iets gegeten. Eerder hadden de jongeren via TikTok een video gezien waaraan een echtpaar koekjes met drugs at en daardoor high werden. Een van de scholieren, de 16-jarige RS, zou vervolgens hebben gevraagd of de anderen zulke koekjes wilden proberen. Hij verwees daarbij naar de 15-jarige AE die de koekjes volgens hem verkocht. De groep ging daarna naar een eetgelegenheid waar de koekjes werden genuttigd. Het slachtoffer zou het grootste deel van de koekjes hebben gegeten. Kort daarna werd zij duizelig en onwel. De vader van RS, die buiten stond om de jongeren op te halen, meldde de situatie op en bracht het meisje naar huis. Thuis zag haar moeder dat haar dochter kortademig was, hartkloppingen had, afwijkend gedrag vertoonde en zelfs haar kleren uittrok. Ze ging direct met haar dochter naar de politie. Het slachtoffer werd daarna met een visum uitverwezen naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Uit medisch onderzoek bleek dat er marihuana in het bloed van tiener zat. Zij werd ter observatie opgenomen. Tijdens het verder onderzoek zijn AE en RS op maandag 11 mei door de politie van Livorno aangehouden en overgebracht naar het bureau. In de woning van AE werden nog drie koekjes aangetroffen. De politie vermoedt dat hij de koekjes maakte en verkocht. Ook is gebleken dat RS de koekjes eerder had gekocht. Na overleg van het Openbaar Ministerie zijn beide minderjarige verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie waarschuwt ouders, verzorgers en jongeren nadrukkelijk voor edibles, omdat wat op sociale media als een onschuldige trend lijkt, ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van jongeren. Tot zover een bericht uit Waterkant.

dan gaan we nu naar het laatste bericht. De valutakoersen van de centrale bank. Ja, ze zijn binnen 13 mei, woensdag 13 mei 2026. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je er 36,895 SAD voor terug. Dus de Jarwan Yankee dollar kon aan mama banje voor zijn lang, dan je GC 36,895 SAD voor terug. Als je een US dollar wilt kopen, moet je 37,493 SAD neertellen. Als je US dollar wilt kopen, moet je 37,493 SAD neertellen. Als je euro verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je 43,240 SAD voor terug. Als je euro verkoopt, dus inlevert bij de centrale bank van Suriname, krijg je 43,240 SAD voor terug. Als je euro wil kopen, moet je 44,124 SAD voor neertellen. Een euro kopen moet je 44,124 SAD voor neertellen. Anders gezegd, makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen bij 100 Yankee dollar, moet je 3749,30 SAD neertellen. 100 US dollars kopen moet je 3749,30 SAD neertellen. 100 euro kopen moet je 4412,40 SAD neertellen. 100 euro kopen moet je 4412,40 SAD neertellen. Dat waren de valutakoersen. En uitsmijter, weer een boot met een virus. Honderden opvarenden van het cruiseschip. Honderden opvarenden van de cruiseschip bij Bordeaux in quarantaine na uitbraak norovirus. Voor de kust van Bordeaux in Frankrijk zijn honderden opvarenden van een cruiseschip in quarantaine geplaatst. Één passagier is overleden, vermoedelijk aan het norovirus. Zo'n 50 anderen hebben symptomen van het besmettelijke virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn meer dan 1700 mensen aan boord van het cruiseschip van de Ambassador Line. 1233 van hen zijn passagiers, van wie de meesten uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen. Het schip was onderweg van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje en kwam dinsdag aan in Bordeaux voor een tussenstop. Het norovirus is een stuk minder ernstig dan het hantavirus, dan dat eerder uitbrak op een ander cruiseschip. Het is ook veel minder zeldzaam. Volgens het RIVM krijgen het per jaar ongeveer 900.000 mensen het norovirus. Het is zeer zeldzaam dat mensen overlijden aan dit virus. De passagier die aan boord van het cruiseschip is overleden was 90 jaar oud. Het norovirus is volgens het Gezondheidsinstituut Cianzano een virus dat diarree en braken veroorzaakt. Het is zeer besmettelijk en de belangrijkste oorzaak van buikgriep wereldwijd. Het bevindt zich in stoelgang en braaksel en kan van mens op mens overgedragen worden. De symptomen ontstaan 24 tot 48 uur na de besmetting met het virus en verdwijnen spontaan na enkele dagen. Eerder deze week werd ook op een ander cruiseschip de uitbraak van het norovirus geconstateerd. Meer dan 100 passagiers en hun bemanningsleden van de Caribbean Princess zijn ziek geworden. Weer uitbraak van virus aan boord van een boot. Maar de vorige, die Nederlandse cruiseschip, eerst dat men naar Argentinië is gegaan. Men is toen vogelplaats gaan bekijken en daar kwam men in aanraking met het Hantavirus. Dat komt doordat men trapte in uitwerpselen van ratten, muizen en men kwam met de lucht in aanraking. Deze norovirus is anders ontstaan. Tot zover een schrikbericht weer uit het Algemeen Dagblad. Tot zover de berichtgeving voor vandaag, woensdag 13 mei. Ik kreeg prachtige technische assistentie van mijn vriend Rajesh, bedankt. Ik zou zeggen, de zon schijnt hier. Er zijn een paar donkere wolken, maar de zon schijnt. Geniet ervan. Brassa donderdag, we meet vrijdag. Dag.